This summer, Radio Star, we're bringing the heat.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer zonder Radio Star.

0: De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer zonder Radio Star.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.

0: vers. Dat is Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
3: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
5: Huh? Morwa?
4: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
1: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel. Samen genieten.
6: Summer, summer, summertime. Radio Star.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center, Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom, we gaan naar de Frietman.
4: Frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
4: Lekker.
7: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
8: In het hart van Herzelen.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: Een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingssleus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zegen op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
2: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
1: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina. Garage Hendrik in Herzelen. Klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut dan, hè.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Bova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
4: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Een fijn weekend.

Iedereen, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. The Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
5: Waarschuw alvast jouw buren.
4: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
5: Zondag 20 september.
4: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
6: Davy de Bruin.
4: Je zingt ze...

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is toch niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingssleus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zegen op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
2: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
1: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
3: Goedemorgen, dit is Star in de ochtend.
4: Jampie van Vlaanderen.

Het is nog maar 9 uur in de ochtend en Joe Cocker die denkt alweer aan de komende nacht. When the night comes, we gingen even terug naar 89. Goedemorgen allemaal. Het zonnetje schijnt hier al in Herzelen, maar onderweg heb ik toch nog wel wat hinder ondervonden van mist, vooral tussen de velden natuurlijk. Dus toch wat oppassen geblazen als je de baan op gaat, maar eenmaal de zon erdoor geraakt. Ja, dan staan we denk ik voor een behoorlijke dag vandaag. Dat vertellen we straks wel in de weerupdate halverwege dit eerste uurtje. En we gaan uiteraard ook weer kijken naar een hitparade in het verleden. We gaan naar 11 september 1976, een halve even terug in de tijd. Kijk wat dan de hoogste nieuwkomer was. Sterkste stijger, grootste verliezer in de nummer 1. En dit is Roxette.

9:15 met ABC 1982 en The Look of Love. Nog zo'n fijne terugblik daarvoor. De Joyride uit de 90's van Roxette. We gaan zo stilaan richting de reclame toe. We gaan daarvoor even terug naar 2012 nu. Maar voor we zover zijn, toch even een berichtje bijhalen. Een bizar berichtje, want je vermoedt niet dat een Lamborghini gaat in beslag genomen worden om te traag te rijden. Wel, het gebeurt wel in Groot-Brittannië. Vijf Lamborghinis en een Mercedes G-klasse werden door de politie in beslag genomen. Ze kunnen dat daar blijkbaar meteen doen zonder een waarschuwing te geven. Wat was de reden wel? Ze reden te traag. Ja, dan hoor ik je denken, een Lamborghini en te traag. Nee, het gaat over te snel gaan. Nee, het gaat over te traag. Wat gebeurde er? Wel, op de snelweg waren ze eerst aan het racen en ze slaan om de over de rijstroken heen, tot ze plots in kolonne allemaal niet sneller op de snelweg meer gingen dan 30 per uur. En ja, dat was er te veel aan voor de politie. Ze werden dus tegengehouden en vijf wagens werden in beslag genomen. Je kan het bericht nalezen op hln.be, want het staat bij de bizarre berichten. En het is echt een bizarre bericht, hè? Lamborghini. Die wordt in beslag genomen voor te traag rijden. Het gebeurt niet vaak wel in Groot-Brittannië. Daar gebeurde het wel. En nu dus die Carly Rae Jepsen uit 2012.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel.

Ook dit jaar heeft het niet mogen zijn, een kwestie van de zomerrit. Hij was bij de laatste 10, Sam Goris, met zijn zomersingle Rack. Volgend jaar een nieuwe poging, Sam, zou ik dan zeggen. Voor we aan de Wereldbeat toekomen, gaan we eens naar die hitparade van toen. We gaan naar 1976. Toen was het nog maar een top 30. En in die top 30 zijn we op zoek gegaan naar de hoogste nieuwkomer. Die hoogste nieuwkomer die we dan terugvonden op plaats 17. Het was niet de enige nieuwkomer, er waren er in totaal een stuk of 5. Met Peter West, Bye Bye Fraulein op 29, dat was een nieuwkomer. Johnny Weakling met het gekende In Zaire was ook een nieuwe. Pussycat met Smile. En dan hadden we op nummer 17 de hoogste nieuwkomer. En dat is Lia Velasco met 5:05 p.m. Another Friday Night.

5:05 p.m. another Friday night. De hoogste nieuwkomer in de hitparade van 11 september 1976. Net een halve eeuw geleden. Op 17 deze.

slechts sporadisch aanwezig zijn en de temperaturen die gaan wat achteruit naar 19 à 20 graden en de zuidwestenwind waait matig morgen zondag. Maandag volgt alweer een duidelijke weersverbetering. Een tijdelijk uitloper van een hoge drukgebied zorgt voor een droge dag met een mooie afwisseling van opklaringen en stapelwolken. Vanuit het zuidwesten wordt bovendien zachtere lucht aangevoerd, waardoor de temperaturen weer gaan oplopen naar een 24 graden. Klein beetje een Indian summer, want ook dinsdag wordt het zelfs zomers warm. Al neemt de kans op onweerachtige buien dan weer toe. De zwoele lucht gaat de temperatuur doen stijgen naar 24, 25 graden. Eerst nog zonnige periode, maar vanaf de namiddag ontwikkelen zich meer opbollende wolken en kunnen lokaal enkele regen- of onweersbuien ontstaan. De zuidwestenwind die blijft matig waaien. Allemaal eens nalezen kan je doen op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En wij nu een Frans chanson erbij halen uit 1987. Philippe Cataldo, Les Divas du Dancing, goedemorgen.

tweede decade van de jaren 80 was dit met The Crowded House hier bij Radio Star op zaterdagochtend in Star in de Ochtend met Don't Dream It's Over. Net voordien had je nog Philippe Cataldo, Les Divas du Dancing. En nu gaan we weer stilaan richting de reclame. En dat doen we met Belgisch werk, want dit is Hoovophonic. 24 jaar geleden met The World Is Mine.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Mocht GavaRent niet bestaan?
3: Ze zouden het moeten uitvinden.
2: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
6: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
7: Radio Star. Jampie van Vlaanderen.

Naar het midden van de jaren 80 met deze Phil Collins. En nog eens leuk om terug te horen uit 1985. Deze Susudio, het is 10 minuten voor 10. Het eerste uurtje zit er al bijna op van deze star in de ochtend. Maar we hebben nog een uur te gaan waarin we nog naar de grootste verliezer op zoek gaan van die top 30 van 11 september 76 en de nummer 1 net iets voor 11. Nu tijd voor de hoogste nieuwkomer in die hitparade. In een derde week notering 13 plaatsen omhoog gegaan. Wiltura van 23 naar nummer 10 met deze Denk je nog wel eens aan mij?

Zijn rond in het eerste uurtje van deze Star in de Ochtend met Brian May uit 1992. Too Much Love Will Kill You. We hebben nog een sfeermaker uit 99 om op te gaan naar de wissel, naar het nieuws van 10 met deze Ricky Martin. Living La Vida Loca.

0: snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzele. Als het echt vers moet zijn.
1: Een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zege op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
2: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
1: Het WK, ook in Canada, is over 2 weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in 4 sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
3: Radio Star. Star in de ochtend.
4: Jampie van Vlaanderen.

Een leuke terugblik aan de jaren 80, maar het bleef een beetje bij deze ene grote, ja, goede hit toch wel van Matthew Wilder, Break My Stride in 1984. Het is 6:10. Goedemorgen als je pas bij komt. Dit is Radio Star vanuit de Vattenfabriek in Herzelen. Met Star in de ochtend nog tot 11 uur, dus we zijn nog een uurtje samen, waarin we nog op zoek gaan naar de grootste verliezer van de hitparade van 11 september 1976. En de nummer 1 vandaag is het 12 september, dus het is hetzelfde weekend. Het was toen ook weekend toen die hitparade verscheen. En in de jaren 70 was dat uiteraard maar een top 30. En de grootste verliezer, wel, ik kan het al meegeven, verloor 17 plaats. Dat is wel een serieuze boterham. En dat na amper 4 weken noteren, dat kan ik ook al meegeven. Maar wat het wordt, dat hoor je in de loop van dit uurtje. En uiteraard is er ook de nummer 1 en dat was toen een nieuwe nummer 1 in 76 op 11 september. Maar nu tijd voor een nieuwe song die misschien wel binnenkort in de hitparade zou kunnen terechtkomen. Deze van Baby Rexha samen met David Guetta en Sad Girls.

Danny Klein in 1990 met Faya Condeals en Na Nee Na, leuke hit om terug te horen hier bij Radio Star op zaterdagochtend 12 september. Het is bijna 10:15, het weekend van Radio Star. Het gaat straks gewoon verder met Helemaal Herzelen en nadien David de Bruin. En dan zomaar het rijtje af, tot vanavond weer een leuke zaterdag zal opzitten. En morgen zondag, die zit ook goed gevuld natuurlijk met het verzoekprogramma met Els morgenochtend. Wij gaan nu even een vinylke draaien uit 1988. Van de Four Tops en Indestructible. Goedemorgen.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
4: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. De Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
5: Waarschuw alvast jouw buren.
4: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
5: Zondag 20 september.
4: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
6: Davy de Bruin.
4: Je zingt ze...

Een heuse klassieker uit 1967 was dit met Van Morrison en de Brown Eyed Girl. We zijn zo goed als halverwege die tweede uurtje gekomen van onze Star in de Ochtend. Dus tijd om even vooruit te blikken. Straks is er helemaal herzelen. Het gaat over sport gaan met Guy de Moor. Straks om 11 uur hier bij Radio Star. Dus ben je een sportliefhebber, wil je op de hoogte blijven van het rijden en zeilen van de verenigingen hier in herzelen? Wel, Guy die brengt je straks om 11 uur op de hoogte. En wij nu terug naar de jaren 80 met deze. Twee zusjes waarvan er al eentje overleden is. Mel en Kim in 87 met de hit Respectable.

Het is ook al een kleine 28 jaar terug in de tijden, 1998, voor deze Madonna en The Ray of Light in onze Star in de Ochtend, waar het 5 minuten over half 11 is. Laatste half uurtje waar we in zitten en

gaan nog eens even naar de hitparade van toen. Hè. 11 september 1976, een halve eeuw geleden. Wat was toen de grootste verliezer? Wel, dat was in de top 30. Het nummer 30, want komen er van 13, 17 plaatsen achteruit. Toch wel in een maar vierde week notering. Ja, dat wil zeggen dat het niet zo aansloeg toen de tijd bij het publiek. Alhoewel het een gekende song is van Mariska Veres, Loving You.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Mocht GavaRent niet bestaan?
3: Ze zouden het moeten uitvinden.
2: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
4: We gaan eten.
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: De muziek zegt alles. Radio
5: Star. Jampie van Vlaanderen.

Ze gaan al heel wat jaren mee in Vlaanderen, maar ze sprongen toch ook in het begin van de jaren 90 mee op de trein van 10 om te zien. De Kreuners en Maak Me Wakker hier bij Radio Star. Het is 11:15. We gaan er nog een vinylke ingooien. Eentje uit de jaren 80 met Goombay Dance Band en The Sun of Jamaica.

Dit was nog even terug naar het midden van de jaren 80 in 85 met Jermaine Jackson. Do What You Do aan het einde van deze Star in de Ochtend. Geniet nog van de collega's die eraan komen. Zometeen is dat met Guy de Mooren helemaal herzelen. En wij zijn er maandag opnieuw voor een nieuwe werkweek van de koffiepauze. We hebben nog de nummer 1 uit de hitparade van 11 september 76 die we willen gaan voorstellen. Dat was toen een nieuwe in een vierde week notering 1 plaats gestegen. Deze hier van ABBA met The Dancing Queen. Fijn weekend.

0: In de Traiteur-afdeling van Discount Song vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Weet wat er leeft in jouw gemeente. Helemaal Herzelen. Met Guy de Moor.
2: Een hele goede middag, beste luisteraars. Van harte welkom bij alweer een nieuwe jaargang van Helemaal Herzelen. Niet de vertrouwde stem van Sarah de Moor op dit moment. Die komt heel snel weer terug, maar dus wel je ondergetekende dienaar Guy. En dat heeft uiteraard ook te maken met het feit dat we in de maand september altijd wat terugblikken of beter vooruitkijken naar het sportseizoen dat op verschillende terreinen en verschillende zalen op gang wordt getrapt. Vandaag hebben we een babbel met de woordvoerder van VC Ressegem Herzelen. Een ploeg die goed aan het seizoen is begonnen. Later in het programma hebben we ook de woordvoerder van Sint Antelings te gast. En er komt ook iemand langs in de studio en dat is Gust van Wielendaal. En hij is nog altijd sportief manager van de Griffoenen uit Steenhuizen. Hartelijk welkom.

0: helemaal herzelen met Guy de Moor.
1: We hadden u in deze uitzending veel sport beloofd uit onze gemeente en dat is uiteraard zo. Het volleybal is gestart, veel andere competities zijn gestart beter, maar natuurlijk ook het voetbalgebeuren is weer op gang geschoten. Twee speeldagen zijn we ver in die provinciale reeksen en dat geldt uiteraard ook voor VC Ressegem Herzelen. En daarvoor hebben we Ingmar de Roek aan de telefoon geroepen, want hij weet daar natuurlijk alles van over hoe het momenteel rijlt en zeilt bij VC Herzelen. Dag Ingmar, bedankt voor je tijd, eerst en vooral, want ja, we moeten altijd of we mogen altijd een beroep doen op woordvoerders en zijn heel blij dat die mensen ons willen te woord staan natuurlijk. Hè.
2: Goedemorgen
1: Ingmar. Ja, we gaan eerst en vooral beginnen over wat misschien nog het allerbelangrijkste is. We hebben er al eens over gepraat, maar het is nu ook effectief van start gegaan. De jeugdwerking bij VC Herzelen Ressegem is weer een feit.
2: Ja, inderdaad. We zijn opgestart. De bedoeling was met 4 ploegjes te starten, maar kijk, door het succes van de laatste weken, dat spelertjes zich nog blijven inschrijven, ja, hebben we nog een 5e ploegje opgestart. Dus we mogen wel spreken van een succes eigenlijk.
1: Ja, had je dat verwacht, Ingmar, dat er zoveel respons zou zijn op dit initiatief?
2: Wel, wij wisten wel in Groot Herzen dat er veel vraag was. Er zijn veel te weinig ploegen in de regio eigenlijk, voor alle spelertjes speelgelegenheid te bieden. We gingen eigenlijk heel klein beginnen, maar kijk, ondertussen zitten we bijna aan 50 jeugdspelertjes. Ja. Dus bij de opstart is dat eigenlijk zeker niet slecht. Hadden we dat verwacht? Wij hoopten dat enigszins wel, maar ja, als wij begonnen hadden wij 3-4 ploegjes in ons hoofd. Maar kijk, we breiden nu al uit naar 5, dus ja, ja, mogen we zeker spreken van een succes.
1: Ja. Is het praktisch ook realiseerbaar, Ingmar? Je moet natuurlijk ook steeds weer op zoek naar trainingen. Je moet het organisatorisch afgerond krijgen of geregeld krijgen. Lukt dat allemaal?
2: Voorlopig wel. We hebben 2 verantwoordelijken voor de jeugd. Dat is Leslie de Trooier en Joris van Wijndalen. Die zich alles aantrekken naar het jeugdgebeuren naartoe. We hebben een organisatie voor het complex met kleedkamers, terreinen. Want ook Borsbeke komt op de site aan de Tramzatentrein. Ja. Maar we hebben daar een heel goede relatie mee met Borsbeke. En dat is het organisatorisch allemaal wel vrij goed. We hebben ook al samengezeten met het jeugdbestuur van Borsbeke naar verdeling van kleedkamers en zo. Ja. Maar dat is allemaal geen probleem. Ja. Dus voorlopig gaat dat nog heel goed.
1: Ja. En de zoektocht naar trainers, was dat makkelijk? Want ja, je rekent op 3 ploegen, dan heb je 3 trainers of misschien nog wel meer nodig. Als je dan plots 5 ploegen hebt, dan heb je nog meer trainers en verantwoordelijken nodig natuurlijk.
2: Ja, inderdaad. Bij de onderbouw ging dat vrij vlot. Bij de U11 zijn we lang op zoek geweest naar een trainer, want het was Leslie of Joris die de training onder zich nam. Volgende week start er een trainer op, dus dat probleem is eigenlijk opgelost. Ja. Maar het was wel een zoektocht om een trainer te vinden. Natuurlijk, je start ook juist op met de jeugd. Voilà. Als je al in de vijver kunt vissen, als je een bestaande jeugdwerking hebt, kun je gemakkelijk uit de vijver vissen natuurlijk. En dat zal misschien naar de toekomst gemakkelijker zijn om mensen te vinden.
1: Ja. Dat lijkt me inderdaad vrij logisch. Als je dan eenmaal bezig bent, ja, dan gaat het allemaal vanzelf wel een beetje rollen. Welke ploegen hebben jullie nu precies in competitie? Een 5-tal, zeg je. Gaat dat dan om dus U6, U7, zo?
2: Ja, U6, U7, U8 en U9. En dan hebben we de U11, waar eigenlijk 9 en 10-jarigen samen zitten.
1: Ja, ja, dus direct onmiddellijk van start. Hebben jullie al wat partijtjes afgewerkt in die reeksen?
2: We zijn van start gegaan rond 10 augustus. Ja. En vorig weekend waren eigenlijk de eerste competitiewedstrijden. Ja. En nu, op dit moment, is de tweede competitiewedstrijd. Zolang we mogen spreken van U6 en 7 over competitie. Ja. Ja. Maar zijn de tweede wedstrijden aan de gang.
1: Ja, ja, heel mooi dat jullie dat op gang hebben gekregen. Hè. Nog meer kansen voor de jeugd om op prille leeftijd te beginnen voetballen dicht bij huis. Uiteraard moeten we het ook over, of mogen we het ook over het Fanion-team hebben, zo heet het dan, over VC Herzelen Ressegem A. Jullie hebben ook een B-ploeg trouwens en ook nog altijd een damesploeg, denk ik. Hè? Die hebben jullie ook
2: inderdaad.
1: Nog steeds. Hè?
2: Inderdaad.
1: Bij de dames rijdt alles of gaat alles vlotjes, veronderstel ik. Dat loopt al jaren, dat project bij jullie. Hè?
2: Ja, dat is een groep vriendinnen. Ja. En dat loopt heel goed. 2 jaar geleden hebben zij de promotie gemaakt naar tweede provinciale. Ja. Ze hebben daar zeer goede wedstrijden gespeeld, maar zijn ook teruggezakt naar derde provinciale. Ja. Want Je botst daar toch wel tegen redelijk wat ploegen met kwaliteit.
1: Ja.
2: Maar de groep is bijna intact gebleven. En dit jaar loopt het weer van allerlei dakken, zullen ze weer bovenaan spelen. Dus ja, allee, dat is natuurlijk wel toffer.
1: Ja, ja, het wordt een liftploeg. Of hopelijk niet, maar het zou wel eens een liftploeg kunnen worden. Het
2: inderdaad.
1: Het voornaamste is, zoals je zei, het is een bende vriendinnen. En daar gaat het uiteindelijk ook om. Hè?
2: Ja, dat is het belangrijkste.
1: Dan gaan we even naar de A-ploeg natuurlijk. Als we even terugblikken op het vorige seizoen. Ingmar, mogen we zeggen dat het vorig jaar een vrij kleurloos seizoen was? Of ben ik nu te hard?
2: Ja, eigenlijk wel. We hadden gehoopt op een eindrondeticket. We hebben het niet gehaald, dus in principe is het eigenlijk niet geslaagd.
1: Ja.
2: We hebben in het begin van het seizoen gesukkeld met heel veel blessures. Ook ja, een nieuwe trein, een nieuw spelsysteem. Dus we hebben eigenlijk 3-18 gehaald bij de start.
1: Ja.
2: En dat heeft ons eigenlijk een hele seizoen blijven achtervolgen.
1: Ja.
2: Maar ja, na oktober eigenlijk, vanaf november, december, is eigenlijk... Allee, zijn we wel ons puntenaantal begin opschroeven en we sloten wel het seizoen af met een goed gevoel.
1: Ja, ja, dat
2: maar we hebben natuurlijk ons doel niet behaald door blessures en de slechte start.
1: Ja, ja, dat is het. Een slechte start, je zei het daarnet al, dat kan heel bepalend zijn. Dat is op alle niveaus zo, in alle sporten zo.
2: Ja,
1: maar die slechte start, die hebben jullie intussen wel helemaal afgewend, want dit jaar starten jullie verbazend goed, hè?
2: Ja, we hebben 6-6. Twee goede wedstrijden. Eerste wedstrijd tegen promovendus Moerbeke, waar eigenlijk de 3 punten altijd moeten thuishouden.
1: Ja.
2: Maar de tweede wedstrijd was op Vlierzeelen, die voor vorig jaar heel sterk was.
1: Ja.
2: Waar we 1-5 gaan winnen. Waar we een goede wedstrijd spelen, dus hopelijk trekken we de lijn door naar de komende weken.
1: Ja, ja.
2: Dat we toch mee zijn met het peloton om toch bovenaan enige rol van betekenis te spelen.
1: Ja, want dat is ook dit jaar de ambitie, veronderstel ik. Een eindrondeticket?
2: Ja,
1: of misschien toch de directe promotie, als dat zou kunnen?
2: Dat mag. Allee, ik heb dat altijd gezegd. Dat is mijn doel om ooit die stap te zetten naar tweede provinciale. Want als we kijken, het zijn heel veel regioploegen.
1: Ja.
2: Tweede provinciale is ook een hele mooie reeks.
1: Ja,
2: met, de duels tegen SV Sint-Antelings, Eendracht Uitem, Zottegem.
1: Ja,
2: dus
1: ja,
2: dat gaat ook veel meer volk op de been brengen.
1: Ja.
2: Maar we moeten natuurlijk eerst uit derde provinciale geraken.
1: Een traditie.
2: Is dat een rechtstreekse promotie of eindrondeticket? Dat zullen we wel zien.
1: Ja. Een traditieclub als Herzele verdient uiteraard een plaatsje in tweede provinciale. Dat zou mooi zijn dat jullie daarin kunnen aantreden. Maar we gaan het eerst over dit seizoen hebben en laat dit seizoen nu goed werken. Snel nog iets over de kern, Ingmar. Is die uitgebreid? Hebben jullie spelers met leden ogen zien vertrekken die jullie liever hadden gehouden? Hoe zit dat?
2: Wel, de kern is eigenlijk 80-90% intact gebleven.
1: Ja. Ja.
2: We hebben wel afscheid genomen van Ines Beekman, die naar Burst vertrokken is.
1: Ja.
2: En Brecht van Weinberg, wel een boegbeeld, die de schoen aan de haak hangen heeft.
1: Ja.
2: Dat zijn er twee die, waar we dit jaar niet mee kunnen op rekenen.
1: Ja.
2: Maar in principe hebben wij waardige vervangers gehaald. Allee, dat is toch altijd de bedoeling.
1: Ja.
2: De kern is ook iets breder dan vorig jaar. Waar we moesten sukkelen met blessures, toch iets sneller ook kwaliteit meebrengen.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat we minstens even sterk zijn dan vorig jaar.
1: Ja, voilà. Dat zijn hele mooie vooruitzichten. Dat hebben jullie bij het begin van het seizoen meteen ook bewezen. 6-6. Een betere start kan niet. Tegen wie spelen jullie dit weekend?
2: Dit weekend is het burenduel tegen Houtem.
1: Eendracht Houtem.
2: En de week daarna is tegen de B-ploeg van Sint-Antelings.
1: Ja,
2: dus twee derbies.
1: Twee mooie wedstrijden in het verschiet. En als jullie die ook nog eens zouden kunnen winnen, dan zouden we van een echte droomstart kunnen spreken.
2: Inderdaad.
1: Ingmar, ik ga je van harte bedanken voor je tijd. Ik wens je heel veel succes toe dit seizoen. En we horen elkaar nog wel eens via
2: Dank je wel.
1: Dag, bedankt.
2: Oké, dag je.
0: De muziek zegt alles.

0: duidelijke reclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center, Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel. Samen genieten.

0: Weet wat er leeft in jouw gemeente. Helemaal herzelen. Nog tot 12 uur met Guy de Moor.
1: Ja, we blijven nog even bij het Herzeelse voetbal. Herzeel-Herschem hebben we daarnet gehad. Volgende week horen we hoe het allemaal zit in Borsbeke. Maar uiteraard is er nog een club in onze Herzeelse gemeente die aan het seizoen is begonnen. En dat is Sint-Antelings. En we hebben niet Frank van den Bossen aan de lijn. Dat is jaren zo wel geweest. Ook nog vaak bij ons in de studio geweest. Maar een nieuwe woordvoerder bij Sint-Antelings. En die verwelkomen we natuurlijk ook heel graag hier bij Radio Star. En dat is Jurgen van Asselt. Jurgen, welkom bij de radio.
2: Dag Guy, goeiemorgen.
1: Ja, Jurgen, we zeiden het al bij de intro, geen Frank van den Bossen. We vroegen ons af of we dachten, geen Frank. Frank die zoveel voor Sint-Antelings heeft betekend, dat mag ik toch wel zeggen. Maar Frank heeft ervoor gekozen om even een stapje terug te zetten.
2: Ja, klopt. Het gaat, laten we zeggen, over een sabbatjaar voor Frank. Hij wou, laten we zeggen, wat meer privé-tijd ook. Met een nieuwe job en vooral ook zijn zoon dat hij wat meer wil volgen. Ja, de combinatie. Ja. En het harde werk bij ons dat hij al geleverd heeft, begon zijn top in een beetje te eisen. Ja. En hij wou toch wat meer tijd maken om zijn zoon te volgen in het voetbal die bij Borsbeke speelt.
1: Ja, dus wordt er plaats gemaakt voor Jurgen van Asselt. Vertel eens Jurgen, wat meer over jezelf. Wat is je functie precies binnen de ploeg?
2: Wel, ik ben ondervoorzitter bij de club. Ja. Al jaren zo. En ik deed al de transfers, laten we zeggen, contractgewijs al bij Sint-Antelings samen met Frank. Ja. We waren goed op elkaar ingespeeld daarover. Ja. En ja, laten we zeggen, het komende jaar zal dat wat meer ik en Eddy dan zelf zijn met de voorzitter. Ja, laten we die Frank zoals we dan overnemen.
1: Ja, laten we zeggen dat je de rechterhand was van Frank, als ik het zo mag zeggen. Dat jullie eigenlijk samen de zaken regelden, maar dat jij wat op de achtergrond bleef. En dat je nu even op de voorgrond treedt, dat mag ook wel eens, hè. Jurgen, we gaan het uiteraard hebben over Sint-Antelings. Laten we eerst eens kijken naar het afgelopen seizoen, even terugblikken. Als je dat vergeleek met het seizoen ervoor, was er wel een groot verschil, hè. Want 2 jaar geleden hebben jullie echt gestunt in die tweede provinciale. Vorig jaar begon het allemaal een beetje moeizamer, mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, klopt. Tweede jaar is, laten we zeggen, het cliché, altijd een moeilijker jaar. Ja. Bleek ook zo, ook veel meer blessures dan het jaar ervoor. Vorig jaar, het jaar ervoor ook nog wat het elan van het kampioenenjaar.
1: Ja,
2: alles zat wat mee. De golen vielen ook makkelijker. Tegengolen waren er bijna niet. En vorig jaar zat dat net allemaal wat meer tegen.
1: Ja.
2: Gelukkig ons wel kunnen redden.
1: Ja,
2: Hebben jullie, naar het einde toe.
1: Hebben jullie ervoor gevreesd dat jullie niet zouden kunnen standhouden in de tweede provinciale op een bepaald moment?
2: Ja, we wisten ook wel qua spelers wat dat we ontbraken. Laten we zeggen, met Jordi van Melkebeke die weken uit geweest is. Ja. Brian, Sam, die wat blessuregevoeliger waren vorig jaar. Wisten ook wel van oké, als die er wel staan, dan worden die matchen wel gewonnen.
1: Ja.
2: Dus ja, natuurlijk, naar het einde toe, als het blijft duren, dan denk je toch al een keer na. Maar op zich, laten we zeggen, ik denk dat de derde laatste speeldag was, dat we ons verzekerden van het behoud.
1: Ja.
2: Wat dan wel een opluchting was natuurlijk.
1: Ja, want het blijft nog altijd knap dat Sint-Antelings in die tweede provinciale meedraait. Hè? Laten we dat vooral toch ook benadrukken.
2: Ja, ik denk dat dat het vooral is, dat we het niet vanzelfsprekend mogen noemen, dat wij nog altijd in tweede provinciale zitten met onze kleine club.
1: Ja.
2: Zeker met de spelers die we hebben.
1: Ja. Opmerkelijk was ook dat jullie eigenlijk nooit weggespeeld werden. Hè? Misschien hier en daar is wel, maar het was niet zo dat jullie elke wedstrijd met ongelooflijk veel goalsverschil verloren. Hè? Het was het kampte vaak.
2: Daarom dat ik ook zei van het geloof was er wel altijd, omdat het was niet dat wij de plots pandoeringen begonnen krijgen, maar het was net dat titeltje geluk of net die efficiëntie die ontbrak.
1: Ja. Het seizoen is nu gestart, 2 wedstrijden gespeeld, 2 gelijke spelen, niet tegen Janneke en Mieke, dat is duidelijk. Hoe beschouw je die beginfase? Ben je tevreden met die 2 punten of hadden het er toch een paar meer mogen zijn?
2: Laten we zeggen, vorige week had ik iets meer verwacht. Vond ons ook beter vorige week tegen Houten. Maar op zich 2 verdiende punten. En wel tevreden. Ik denk dat we vooraf ook wel getekend hadden voor die 2 punten.
1: Ja.
2: Nederland staat ook nieuw in de reeks.
1: Ja.
2: Ook een heel goede ploeg, heel goed middenveld.
1: Ja.
2: En dan Houten, die eigenlijk altijd al een beetje ons zwarte beest geweest is. Ja. Het jaar dat we onze tweede geëindigd zijn, is omdat we twee keer verloren hebben tegen Aalten.
1: Ja, het is het zwarte beest, hè, dat klopt. Ja. Dus nu toch een gelijkspel, dus de start is oké. De ambities, Jurgen, voor dit seizoen, zeg je gewoon een rustig seizoen, meedraaien en niet moeten vrezen voor degradatie. Ja, promotie zit er ook niet in. Is dat een beetje wat jullie vooropstellen voor dit seizoen?
2: Ja, ik denk dat dat een heel goede samenvatting is. Laten we zeggen dat we met nieuwjaar gerust kunnen zijn om naar de toekomst te kijken. Om weer, vernieuwing in de kern te brengen, gelijk dat we van het jaar gedaan hebben.
1: Ja.
2: Dus dit jaar heel veel nieuwe spelers die we gaan moeten proberen inpassen. En ja, laten we hopen op een heel rustig seizoen.
1: Ja. Over de kern gesproken, ik heb het daarnet ook gevraagd aan Ingmar de Roek, de woordvoerder namens VCRSM Herzelen. Zijn er belangrijke spelers vertrokken? Spelers die je liever in de kern had gehouden dit seizoen?
2: Ja, natuurlijk zijn wij onze twee spitsen verloren. Met Brian die naar Houtem is gegaan, onze topschutter. Ja. En dan Sam Kozijns die gestopt is.
1: Ja, dus is alleszins een verlies. En dan hebben jullie allicht ook wel spelers moeten aantrekken om dat verlies te compenseren.
2: Dus laten we zeggen, in totaal denk ik dat we bijna 17 nieuwe spelers aangetrokken hebben. Ook om onze kern te verbreden en te versterken. Ook naar ons B-elftal toe.
1: Ja.
2: Willen we ons versterken. Die hebben we ook op laatste pas gered voor elkaar in derde provinciale.
1: Ja.
2: Dus om dit jaar ook rustiger aan het seizoen te kunnen werken.
1: Ja. Hebben jullie dit seizoen ook dezelfde politiek gevoerd? Van wat jullie zo typeert is dat jullie altijd in de eigen regio, in de eigen directe omgeving gaan recruteren. Hè? Is dat dit jaar ook zo geweest?
2: Laat ons zeggen, voor het 70%.

0: slaapkamers en dergelijke. En ja, daar mogen wij echt niet van klagen. Er is altijd wel iemand, ook op de trainingen en dergelijke. Want ja, we spelen op twee verschillende dagen. Dus kantine is dan heel het weekend bezet natuurlijk. Ja. Of open verplaatsing. Ook altijd genoeg mensen mee. Ja. Dus momenteel lukt dat wel.
1: Het voetbal blijft leven in Sint-Antelings. Mooi is dat. Tegen wie treden jullie dit weekend aan?
0: Vanavond om 7:00 spelen we thuis tegen Denderleeuw met de A-ploeg. En morgen op Olsa Brakel met de B-ploeg.
1: Ja, want vanavond thuis zeg je, ook dat is nieuw. Hè? Sint-Antelings A speelt voortaan zijn thuiswedstrijden op zaterdagavond.
0: Ja, klopt. We hebben dat gewisseld met de B-ploeg.
1: Ja.
0: En organisatorisch daar... meer. Ja. Ook omdat je dan meer in eigen hand hebt om een wedstrijd te verleggen. Ja. Vorig jaar als we wouden vragen van kijk, kunnen we eens verleggen? Dan moet je altijd op goodwill van de tegenstander rekenen. Ja. De meesten willen zondag spelen, dus nu hebben wij op zaterdag aangevraagd en kunnen we altijd zeggen van kijk, lukt het toch om zondag te spelen? Dan heb je het meer in eigen hand.
1: En is er dan geen probleem dat ook Borsbeke altijd zijn thuiswedstrijden op zaterdag speelt? Of speelt dat niet echt een rol? Hebben jullie geen concurrentie van elkaar qua toeschouwers, zal ik maar zeggen?
0: Ik moet zeggen, vroeger was dat meer, dat er heen en weer werd gekeken, maar ja, dat is, laten we zeggen, meer weggevallen, dus... Dat maakt niet echt meer het verschil bij ons.
1: Ja, ja, op zich dus geen probleem. En het is misschien ook altijd nog een beetje gezelliger, zo op zaterdagavond. Als er dan gewonnen wordt, zit er de sfeer ongetwijfeld heel goed in.
0: Ja, zelfs als er gelijk gespeeld of verloren wordt.
1: Ja, zo moet het zijn, zo moet het zijn. Jurgen, ik ga je een heel goed seizoen toewensen. We horen elkaar nog wel in de loop van het seizoen als er iets belangwekkends gebeurt bij Sint-Antelings. En ja, veel succes vanavond al, hè, op zaterdagavond. Gewoon winnen, dan hebben jullie 5-9.
0: Jawel, hopelijk. Ja, hopelijk de eerste 3 punten van het jaar.
1: Voilà, we duimen met je mee en bedankt voor dit gesprek.
0: Oké, dankjewel, Guy. Dag. Tot ziens. Dag.
2: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd.

0: elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
1: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
1: Met een hart voor herzelen.

0: weet wat er leeft in jouw gemeente. Helemaal herzelen. Met Guy de Moor.
1: Na 2 maal voetbal in het programma Helemaal Herzelen ook nog een brokje volleybal uiteraard. We hadden het graag live hier met Gust over het volleybal gehad. Dat is helaas niet gelukt. Gust zit ergens vast in het verkeer. Er wordt ook nog gekoerst in de regio, maar ook dat is sport natuurlijk. Dus dat kunnen we alleen maar toejuichen. We beginnen inderdaad het volleybal bij de Griffoenen uit Steenhuizen. Niet bij Hebo, die komen later aan bod, maar ook de Griffoenen verdienen tijd en aandacht natuurlijk, want daar begint ook het nieuwe seizoen vandaag met enige jeugdwedstrijden. Dus hebben we sportief manager, sportief coördinator Gust van Willendaal bijgehaald. Gust, van harte welkom in het programma.
2: Dag.
1: Ik zei het net, je zit ergens verstrikt in het verkeer. Toch wat moeilijkheden om hier te raken blijkbaar.
2: Ja, enkele straten zijn afgesloten of enkele richting geworden voor een jeugdkoers, ja, denk ja. ik. Ja. Maar niet zeker deze namiddag.
1: Ja, maar via de telefoon gaat het ook natuurlijk. Hè. Er staat een nieuw seizoen op het programma, uiteraard. En kijk je er dan ook echt naar uit, Gust? Mocht het eindelijk weer beginnen?
2: Van mij mocht het inderdaad beginnen. De tussenpauze van 4 maanden, soms doet het deugd. Als speler zelf doet dat soms wel deugd. Als je de leeftijd van 30 gepasseerd bent.
1: Ja.
2: Maar als trainer kriebelt het toch ook altijd wel. Maar nu in augustus de voorbereiding die erop zit, hebben we er heel veel zin in.
1: Ja, uiteraard. Het is zoals je zegt, het is een flinke periode tussen het einde en het begin van het seizoen. Natuurlijk, er is ook de voorbereiding die veel tijd en energie vergt. Even terugkijken op het afgelopen seizoen, Gust. Eigenlijk hebben jullie een degelijk seizoen afgewerkt, hè? Zowel met de heren als met de dames.
2: Ja, ik denk dat we ongeveer bereikt hebben wat we wouden. Van boven bij de heren, een goed behoud bij de dames.
1: Ja.
2: Voor beiden een basis voor dit seizoen nog beter te doen.
1: Ja, ja. Dan beginnen we bij de heren natuurlijk. Jullie komen uit Eerste Provinciale. Hebben jullie de Eerste Provinciale al, jullie hebben er al van geproefd, zal ik maar zeggen. Is het dit jaar de ambitie om al de poort te openen naar de Eerste Provinciale? Weer de poort te openen?
2: We zijn als groep samengebleven, hebben goede stappen gezet. En we gaan de ambities ook niet wegsteken dat we echt wel top 2 dit seizoen willen eindigen.
1: Ja.
2: Dus een kampioenschap eventueel zou wel mooi zijn.
1: Ja, dat is een uitgesproken ambitie, dat horen we ook graag. Ja, die ambitie wordt natuurlijk getoetst aan de realiteit, dat is dan zo. Maar dat mag ook, hè. Het is leuk dat je die ambitie durft uit te spreken. Hebben jullie de kern versterkt of gewoon de groep samengehouden?
2: De groep is gewoon samengebleven, maar sommige jonge jongens, ja. En ik spreek dan van 16 jaar, 17 jaar, die hebben alweer een jaar met meer ervaring erop zitten.
1: Ja.
2: Wat onze alleen maar ten goede komt.
1: Ja, uiteraard. Bij de heren zit het helemaal snor bij jullie. Hè. Jullie zijn top in Herzelen wat de heren betreft. Daarover straks nog ietsje meer. Bij de dames dan? De dames hebben het behoud verzekerd, zoals je zei, in de derde provinciale. Leeft daar ergens de hoop om toch naar tweede te gaan? Of zeggen jullie, ja, mooi meedraaien in derde provinciale is goed genoeg voor ons en ook voor de dames die hier spelen?
2: Op middellange termijn, tussen middellange en lange termijn, willen we rustig zeker stappen zetten richting promo 2, promo 3, maar 1. Maar laten we niet te snel gaan en bouwen aan een goede basis. En goed meedraaien in promo 3 is dit seizoen waar de grens ligt.
1: Wat jullie als doel hebben vooropgesteld, zeg maar. De jeugd natuurlijk, die is in Steenhuizen ook manifest aanwezig. Ik heb onder andere gemerkt dat jullie zich met de U17 hebben ingeschreven in niveau 1. Zeg ik dat juist? De U17, U19?
2: Het is de U17-ploeg die in niveau 2 zit en de U19-ploeg in niveau 1.
1: In niveau 1, ja. Oké, dan mogen we zeggen dat die niveau 1-ploeg, U19, dat die op niveau draait, hè? Want anders schrijf je die niet in niveau 1 natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Er zit wel wat potentieel en doorgroeipotentieel richting de eerste ploeg.
1: Ja.
2: Dus dat is een goede weg om die stap te gaan zetten
1: ja.
2: voor jeugdspelers.
1: Ik blijf het moeilijk vinden als ploeg, denk ik, om dan te zeggen, ja, kijk, we gaan ons inschrijven in niveau 1, 2 of 3. Ja, welke parameters hanteer je ervoor, Gust? Ja, het is moeilijk om te bepalen hoe goed je bent, toch, denk ik. Of minder goed je bent.
2: Dat is deels ervaring. Je kijkt naar je eigen ploeg. Komen ze juist over vanuit, ik zeg nu maar, U13 naar U15.
1: Ja, ja.
2: Dan schrijf je meestal eerder in een niveau 2.
1: Ja, ja.
2: En het jaar daarop, als ze een jaartje ervaring hebben, niveau 1.
1: Schrijven ze door naar niveau 1. Het jeugdvolleybal in de Griffoenen blijft op hetzelfde niveau, evenveel clubs als het vorige seizoen?
2: Ja, U11, zowel de 2.0, waarbij men nog mag vangen, als de 2B, waarbij men niet meer mag vangen.
1: Ja.
2: Jongens, U13, U15, U17, U19 en dan nog de meisjes U15.
1: Ja, ja, ja,
2: en
1: ja.
2: Eigenlijk nog een groepje voor de onze U11, de U7 en de U9.
1: Ja, hoe dat?
2: Die de eerste stappen zetten in het volleybal. Dus ja. Er zijn wel wat ploegen aanwezig. Dus, we kunnen zeggen dat het... dat het goed
1: draait. Ja, de doorstroming is verzekerd. Hè. Als je zo jonge mensen kan optrommelen voor het volleybal, kan warm maken, ja, dan is de kans groot dat ze doorstromen. Natuurlijk niet allemaal, maar zo moet het. Hè. Het is meteen ook prijs vandaag, heb ik gezien, bij de jeugdploegen. Tweemaal een derby met of tegen Hebo Herzele.
2: Ja, hopelijk zitten zij niet vast in de koers van de wedstrijd.
1: Ja.
2: Maar het is een leuke seizoensopener. Het is altijd wel een leuke amicale sfeer.
1: Ja, ja, ja. Het blijft een bijzonder gegeven. Ik vraag er vaak naar, maar het blijft mij boeien. Hè. Die gezonde rivaliteit tussen Steenhuizen en Herzele, die blijft toch duren. Hè. Je zou denken, ja, we zijn in moderne tijden beland. Dat leeft allemaal veel minder, maar dat blijft toch leven. Hè.
2: Ja, het heeft wel altijd iets, zowel bij de spelers als bij de ouders, de trainers, bestuursleden, die voelen dat wel nog altijd, dat er een bepaalde concurrentie is, maar we kunnen zeker toch samen door die deur.
1: Ja, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Ik heb die rivaliteit, gezonde rivaliteit, ook al een paar keer mogen aanschouwen in levende lijf, en dat heeft wel iets. Dat maakt dat geeft extra pigment natuurlijk, hè, aan wedstrijden en aan het gebeuren. Over die heer nog even gepraat, Gust, ik weet dat het jouw winkel niet is, maar ik mag het je natuurlijk wel vragen. Jullie weten dat jullie de enige club in Herzele zijn met nog een herenploeg, seniorenploeg. Hoe bekijk je dat als je dat objectief probeert te bekijken? Is dat het gevaar dat ook bestaat op bredere basis, dat de herenploegen sneller gaan wegvallen? Of is het een typisch feit voor Hebo Herzele dan Hebo Herzele heeft dus geen herenploeg meer, voor alle duidelijkheid, luisteraars?
2: Hoe het volleybal gezien is het wegvallen van een ploeg altijd slecht nieuws.
1: Ja.
2: Of jammer nieuws. Er zijn enkele spelers van Hebo dan bij ons wel gekomen, terechtgekomen. Maar het is jammer dat hun ploeg verdwijnt. Maar zo is eenmaal de verhouding in Vlaanderen. 70% meisjes, 30% jongens.
1: Ja, ja.
2: Voorlopig zitten wij nog goed met onze jongens. En ik hoop dat in onze regio er nog voldoende jongensclubs overblijven.
1: Ja, als ik even de advocaat van de duivel mag spelen, Gust, hebben jullie dan ergens binnenin iets van, ja, eigenlijk is dat niet zo slecht voor ons, want dan komen de heren sneller naar ons toe, anders moeten ze worden verdeeld over twee clubs, of speelt dat niet mee?
2: Opnieuw, dat is mooi meegenomen voor ons, maar het blijft wel jammer, want dat is dan uiteindelijk een derby die je minder kan spelen.
1: Ja, zeker. En dat had altijd wel gemogen, zoals je daarnet zei. Dat zorgt ook voor extra pigment. Hè?
2: Ja.
1: Voilà, hoe ziet jouw dag eruit vandaag, Gust? Allemaal volleybal, veronderstel ik?
2: Ik ga inderdaad een van de twee derbies coachen, samen met U11 spelertjes.
1: Ja, ja, en de seniorenploegen die beginnen pas volgende week, denk ik, hè?
2: Ja, dat ja.
1: Oké, okay, dan ga ik je er heel veel succes bij wensen, Gust. We horen elkaar zeker nog in de loop van het seizoen als we iets opmerkelijks vaststellen daar. En ik wens je alvast heel veel succes met de start, zo dadelijk.
2: Dankjewel voor je tijd.
1: Dag, Gust. Jij bent bedankt. Dag.
2: Salut. Enjoy the weekend.

0: Weet wat er leeft in jouw gemeente. Helemaal herzelen. Met Guy de Moor.
1: Wat een cultgroep was dat, zeg. Doe maar in mijn jonge jaren. En die liggen al een hele tijd achter mij. Maar het blijft leuke muziek. Doe maar en één nacht alleen. Eén nacht alleen, zover zal het wel niet komen bij mij, denk ik. En hopelijk ook niet bij jullie, beste luisteraars. Dit programma zit er bijna op. We hebben het voetbalgebeuren in Herzelen een beetje geschetst. Niet alle ploegen zijn aan bod gekomen. Borsbeke moeten we nog hebben. De toekomst Borsbeke, onze vaandeldrager, mogen we toch zeggen, in de eerste provinciale. Die hoort u, of de woordvoerder daarvan, Dietrich Builen, hoort u volgende week alweer in een aflevering van Helemaal Herzelen Sport. Volgende week is er trouwens ook aandacht voor het schermen. Shotokan heeft een familiedag en twee dames komen dat hier toelichten. En we hebben ook nog een derde item dat heeft te maken met het lopen met de joggingclub uit Herzelen. Want die organiseren heel binnenkort ook weer hun jaarlijkse Morieloop. En hopelijk wordt ook dat weer een succes dit jaar. Ik ga jullie bedanken voor het luisteren. Ik bedank uiteraard Damien niet alleen voor de schitterende technische ondersteuning. Dat zijn we intussen al een beetje gewend. Maar ook voor het gezelschap. Zo kunnen we nog eens bijkeuvelen natuurlijk. En ook dat is leuk. Volgende week zijn we dus weer hetzelfde tijdstip tussen 11 en 12. Helemaal Herzelen Sport deel 2.

0: Discount Zonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.

instappen en wegwezen. Want je bent beland in dat Weekend van Star. Een wagon boordevol hits, zeg maar, met eindbestemming 3 uur. Holly Johnson en The Love Train, welkom allemaal. Dit uur onder andere Katy Perry, Rick Astley, Flock of Seagulls ga ik ook draaien. En dit hier van Jasmine.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

het weekend van Star met natuurlijk heel veel aandacht naar muziek uit de jaren 80. Absoluut. A Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love. Ja, vorige week waren we te gast op de Rommelmarkt in Beurs met onze live studio en heel wat leuke collega's. En binnenkort is er terug weer een leuke activiteit hier op de radio. Ik vertel je er straks meer over.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up. De plaat ademt ook alweer jaren 80 uit. Goed, binnenkort, dat is op 20 september, zondag 20 september, dan is er hier op Radio Star terug een leuk programma, al zeg ik het zelf, de Amazing Afternoon. Wat houdt dat in? We gaan een hitlijst voor jullie brengen met alleen maar meezingers. Je zingt ze absoluut allemaal mee met je radio. Ik doe dat niet alleen, ook nog wat collega's erbij. Onthoud het alvast of schrijf het in je agenda. Zondag 20 september vanaf 12 uur 's middags.

weekend van Star elke zaterdag tussen 12 en 3. Met de hits van toen, de hits van nu, de hits van, ja, altijd en overal. Ace of Base met Beautiful Life en de Purple Disco Machine hier op de radio. Goedemiddag.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. The Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
5: Waarschuw alvast jouw buren.
4: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
5: Zondag 20 september.
4: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
6: Davy de Bruin.
4: Je zingt ze...
6: Radio Star.

Een van zijn eerste grote hits. Ja, die vlamde hier meteen de hitparade in. Heel hoog genoteerd toen. David Guetta en Love Don't Let Me Go. Ik laat jullie ook niet los, beste vrienden. Neem zometeen deel 2 van het weekend van Star. Ik heb nog dit voor jullie, Modern Talking. And you can win if you want.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzele.
1: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.

JP Cooper en Jonas Blue en Perfect Strangers. Ook al een tijdje geleden deze plaat. Leuke weekendplaat. En daarin ben je dan ook belandend in het weekend van Star uiteraard. Welkom in deel 2. Als je houdt van muziek van Niels de Stadsbader, Hathaway, Tracy Chapman, Gérard Lenormand en de volgende plaat van Narada Michael Walden. Dan zit je hier goed. Welkom.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

Hij brak uiteraard door met die gigantische hit What Is Love. En dit was toen, als ik me niet vergis, de opvolger van die What Is Love. Hathaway bij Star. Ja, en Tracy Chapman zingt wel over een fast car, maar het is een rustig nummer. En dat mag ook op een zaterdagmiddag. Tracy Chapman en Fast Car.

je zou perfect kunnen meedoen in de Amazing Afternoon volgende week zondag vanaf 12 uur. Ja, de lijst is intussen gemaakt, maar we gaan niet verklappen met welke platen je zal kunnen meezingen. Dat moet je uiteraard zelf ontdekken.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
4: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel.

Ja, het is en blijft een leuke samenwerking, dit hier. DJ-licious en Milo met Forever Young. En als je jong was in de 70s en 80s, ja, dan kan dit plaatje je zeker wel heel veel plezier doen, denk ik zo. Dit zijn Odyssey.

Fragile Not Broken, daarop is de plaat uiteraard gebaseerd. Liefde voor muziek, ondertussen ook alweer 5 jaar geleden. Camille met Broos maar Onbreekbaar. Straks het laatste deeltje, Weekend van Star. En deze plaat hoef ik eigenlijk niet aan te kondigen, je herkent ze meteen.

We wachten nog altijd op een antwoord. Is er leven op Pluto? Vroegen ze zich in de jaren 80 af. En nu anno 2026 eigenlijk nog altijd. Het goede doel met België, is er leven op Pluto? Er is sowieso leven bij Star tussen dit en 3 uur. Deel 3, het laatste deel, weekend van Star. Oh hey guys,

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
4: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

Andrew Roach voor, een Britse singer-songwriter. En ja, de belangrijke kracht, zeg maar, achter Roach voor. Hadden we twee hits, Cuddly Toy en Family Man. En zit ook sinds 2010 bij Mike and the Mechanics. Cuddly Toy was het inderdaad.

Het blijft een geweldige plaat van de koning van het Vlaamse lied. Een plaat die je niet zo vaak hoort op de radio. Maar gelukkig wel bij ons. Wiltura met Vaarwel en ook Dua Lipa daarvoor. En Hotter Than Hell. Een van de grote hits uit de 90's was die plaat van Ultimate Chaos. I Am Not Your Casanova. Maar eerst gaan we nog naar Janet Jackson. What Have You Done For Me Lately?

Berre van den Bussche, een Vlaamse singer-songwriter. Hij treedt op onder de naam Berre en hij bouwde zijn internationale bekendheid op via de sociale media-app TikTok. Het was al sinds 2002 dat hij zijn eerste plaat uitbracht, zijn debuutsingle Say My Name. En ik had dit nog eens voor jullie, Not Going Anywhere.

0: zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
4: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
5: Met een hart voor Herzelen.
6: Ah!

beetje zomer op de radio. Dat mag altijd. Yves LaRocque met Rise Up. Het is bijna 3 uur. Volgende week ben ik er uiteraard terug. Op zaterdag en ook op zondag met heel wat collega's voor de Amazing Afternoon. Allemaal meezingers op zondag namiddag. Onthoud het en schrijf het in jouw agenda. Willy de Vil nog zometeen met Hey Joe en dit van Dire Straits. The Walk of Life. Maak er nog een zeer aangenaam weekend van.

0: Discountzone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
1: Goedemiddag.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. The Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
5: Waarschuw alvast jouw buren.
4: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
5: Zondag 20 september.
4: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
6: Davy de Bruin.
4: Je zingt ze...
7: Summertime.
8: Radio Star.
9: Because this is Africa.
10: Radio Star. Welcome to the summer.

Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker. Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden.

0: of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe het zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf, Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelf, Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: Je hoort van ons.
2: De muziek zegt alles.

0: zelfverzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Zonk. Discount Zonk.
1: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclaaf tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via platform Smart School dreigberichten gestuurd waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
5: Kiekeboe!
4: Maar geloof ons, je wil het niet.
5: Ja, zeg, salut daarmee.
4: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen.
6: We gaan eten!
7: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
8: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
7: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
9: This is Summer.
7: Radio Star.
10: Je hoort van ons.
11: Feel the summer.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom, we gaan naar de frietman.
4: Frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De frietman is hier.
4: Lekker.
7: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.

0: Gebruik je bonuskaart bij DiscountZonk en winkel nog voordeliger. DiscountZonk, de prijzenbreker.
1: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclaaf tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via platform Smart School dreigberichten gestuurd waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
2: Een fijn weekend.

0: makkelijke reclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel. Samen genieten.
4: De muziek zegt alles. Yeah.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
6: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
7: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
6: Kom, we gaan naar de frietman.
5: Frietman, frietman, frietman.
7: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De frietman is hier.
5: Lekker, lekker.
4: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
8: Goedemiddag. Radio Star.

0: Discount Zonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discount Zonk.
1: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclaaf tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via platform Smart School dreigberichten gestuurd waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
2: De zon op jouw radio. Feel the summer.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
3: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. De Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
8: Waarschuw alvast jouw buren.
7: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
8: Zondag 20 september.
7: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
9: Davy de Bruin.
7: Je zingt ze...
9: Het is zomer bij Radio Star.

zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.

0: Gava Rent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want Gava Rent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. Gava Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent, redden dat je tevreden bent.
1: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
1: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook supersimpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: De muziek zegt alles. Radio.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
2: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
4: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel.

0: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
5: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samen wonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, Provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
6: Radio Star.
7: Je hoort van ons.
6: Feel the music.

mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk. Dance Classics met De Zwart. Damn girl!

0: Hey, hallo, goedenavond. Welkom in een nieuwe aflevering van Dance Classics tot 10 uur. Snap worden met ze dansen. Depeche Mode live. Just can get enough. The Bee Gees met Night Fever. Welkom in Dance Classics. Dit zijn de Brothers Johnson. Terug naar de jaren 70. Met Stamp.
1: Dance Classics met de Zwart.

Maak gebruik van de promo's bij Discountsong. Want het leven is al duur genoeg. Dance Classics met De Zwart. Damn, girl.

Welkom, deel 2 Dance Classics. Radio Star, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Let's go met Something. Daarnet voor de tijd zijn onder andere Sine Zeeks met Super Swing en Dance Classics, Womaka Womak, Teardrops, Lick Lee, I Follow Rivers, Avicii met Levels, Simple Minds, Don't You Forget About Me en Toto Africa. Let's talk and more music. Welkom in Dance Classics op donderdag, als we geraken, en op zaterdag live tussen 20 en 22 uur. Telkens Radio Star 106.5 FM en 105.4 FM. Kim Simms in Dance Classics. Lange tijd geleden dat we die van onder het stof gehaald hebben. En een lichtstof. Of zeker en vast. Still blind to see it. Maar ze kan toch nog mooi zingen.

to trance and dance classics at the early 90s. Power of the American Natives, Faithless and Somia. And Kim Sims, Too Blind to See Happen, Cool Down. En dan moet ik er een beetje stiller zetten. Zoals je beter zegt. Ja. Cool Down met Bob Marley, Terug in de Tijd. Welkom bij Classics.

Dance Classics, Bronski Beat, 12 inch from Tell Me Why. Feat with Mike, the 12 inch from Big Love. Casey and the Sunshine Band, I'm Your Boogie Man. Bob Marley, Is This Love? And Dance Classics, terug in der tijd. Nick Kamen, een fotomodel waar Madonna een oogje op had. We hebben nog een paar leuke hits tot aan de tijd zijn van 10 uur hier. In Dance Classics.

Van Queens, Dance Classics uit de jaren 90. Yellow Postage. Frans gebied, why? We gaan eruit met onder andere Piet Gillen, Big Love. En nog een leuke avond van en graag tot de volgende Dance Classics.

0: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonkin Herzelen.
1: Het is zomer bij Radio Star.

0: song.
1: Discount Song in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
2: This is Summer.
3: Radio Star.
4: Je hoort van ons.
3: Feel the summer.

Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen. It's summertime! Radio Star! Welcome to the summer.